Jakarta, this is Voice of Indonesia in the Netherlands. We'll present the news, informaties, and alles uit Indonesia. U kunt naar ons luisteren elke dag via korte golf 3325 en 4755 kHz of via www.voinews.id en RRI Digitaal applicatie.

Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld. Hartelijk welkom bij onze Nederlandstalige uitzending van Voice of Indonesia, rechtstreeks vanuit Jakarta, het bruisende centrum van Indonesië. Mijn naam is Mohammed Iramsyah en met veel plezier begeleid ik u het komende uur. Vandaag is bovendien een heel speciale dag voor ons, want Radio Republiek Indonesië viert vandaag haar 81ste verjaardag. Al in

bedrijven aan om de wereldmarkt te betreden door gebruik te maken van kunstmatige intelligentie of AI in hun digitale marketing. Tijdens het mentorprogramma Reaching Global Markets with AI, dat op woensdag plaatsvond op het ministerie van Handel in Jakarta, benadrukte Budi dat deze strategische stap noodzakelijk is om de promotie van lokale producten effectiever te maken en de communicatie met internationale afnemers te vergemakkelijken. Voor de uitvoering van dit programma werkt het ministerie van Handel samen met Meta Indonesia en UKMIndonesia.id aan de begeleiding van 200 geselecteerde MKB-bedrijven. Dankzij deze samenwerking krijgen ondernemers training in onder meer AI-gestuurde contentcreatie en digitale catalogie en worden er business matching activiteiten georganiseerd om hun exportbereik te vergroten. Indonesië en Maleisië blijven hun strategische samenwerking versterken om gezondheidsuitdagingen aan te pakken. Dit gebeurde tijdens de 17e bijeenkomst van ASEAN-ministers van Volksgezondheid in Kuala Lumpur, Maleisië, op woensdag. De samenwerking kwam aan bod tijdens een bilateraal overleg tussen de Indonesische minister van Volksgezondheid, Budi Gunadi Sadikin, en zijn Maleisische ambtsgenoot Zulkifli Ahmad in de marge van het evenement. Tijdens de bijeenkomst bespraken de twee ministers ook diverse nieuwe thema's van gemeenschappelijke belang, waaronder digitale gezondheidszorg, traditionele en complementaire geneeskunde, gezond ouder worden en milieugezondheid, met bijzondere aandacht voor de aanpak van zoonozen en knokkelkoorts. De coördinerende minister voor Politieke en Veiligheidszaken, Jamari Chaniago, heeft de centrale en lokale overheden opgeroepen om het herstel na het conflict in de regenschappen Jayawijaya en Laniwijaya in de regio Papua-Gebergte te versnellen. Jamari benadrukte dat getroffen gemeenschappen niet te lang op hulp mogen wachten en drong erbij alle partijen op aan om snel te handelen in overeenstemming met hun respectieve taken en verantwoordelijkheden. Tijdens een coördinatievergadering over het versnellen van sociaal herstel na het conflict, die woensdag in Jakarta plaatsvond, stelde Jamari dat de onmiddellijke prioriteiten onder meer bestaan uit de wederopbouw van 300 huizen, 1 brug, 2 scholen, 2 klaslokalen voor basisonderwijs en 1 voorziening voor vroegschoolse educatie. Ondertussen verklaarde Pratikno, de coördinerende minister voor Menselijke Ontwikkeling en Culturele Zaken, dat het herstel na het conflict zich niet uitsluitend moet richten op de wederopbouw van infrastructuur, maar ook op het herstel van het leven van de bevolking en het voorkomen van soortgelijke conflicten in de toekomst.

Het Agentschap voor Meteorologie, Klimatologie en Geofysica of BMKG voorspelt dat een aantal steden in Indonesië donderdag te maken kan krijgen met regen van verschillende intensiteit, variërend van lichte regen tot onweersbuien. BMKG-voorspeller Yuyun verklaarde in een weerbericht via het YouTube-kanaal van BMKG in Jakarta op donderdagochtend dat voor het westen van Indonesië onweersbuien mogelijk zijn in Tanjung Selor, terwijl matig regen verwacht kan worden in Serang. Daarnaast is er kans op lichte regen in Medan, Padang, Palembang, Jakarta en Bandung. Ondertussen kan er in Banda Aceh, Semarang, Yogyakarta en Surabaya sprake zijn van zware bewolking. Ook is er potentieel voor heilige lucht in Bandar Lampung, Pangalangkaraya en Samarinda, evenals een kans op rook of mist in Pontianak en Banjarmasin. Voor het oosten van Indonesië voorspelt het BMKG dat lichte regen kan vallen in Mamuju, Palu, Manokwari, Nabire en Jayapura. Daarnaast wordt licht bewolkt tot zwaar bewolkt weer verwacht in Denpasar, Kupang en Makassar. Verder is er ook kans op licht bewolkt weer in Kendari, Manado, Ternate, Ambon, Jayawijaya en Merauke.

0: farthest planning met Voice of Indonesia. Geniet van live uitzendingen, uw favoriete afspeellijsten, inspirerende podcast en de laatste nieuws, video's met een moderne en interactieve uitstraling. U kunt ook direct met anderen communiceren via functies like comment and share en ook live chat alles op RRI Digital. Download nu op Google Play of App Store Voice of Indonesia van Indonesia voor de wereld.
1: Dit is de wijze woorden van vandaag. Kunst kent geen leeftijd. Kunst is iets eeuwigs. Titiek Puspa is een van de meest invloedrijke acteurs en muzieksterren van Indonesië. Ze werd geboren op 1 november 1937. Haar echte naam is Sudarwati en haar artiestennaam werd haar gegeven door president Sukarno. Titiek Puspa is al meer dan 6 decennia een icoon in de Indonesische entertainment-industrie. Ze begon haar muzikale carrière als winnares van de Bintang Radio RRI in 1954. Ze presenteerde ook programma's op RRI en schrijft de belangrijke rol die RRI in haar carrière heeft gespeeld aan haar toe. Naast zingen componeerde Titiek ook liedjes, werkte ze mee aan operettes en schreef ze educatieve muziekstukken voor kinderen. Dankzij haar toewijding ontving ze in 1944 de BASF-prijs voor haar bijdrage aan de muziek en werd ze in 2008 opgenomen in de lijst van Rolling Stone Magazine met The Immortals 25 Greatest Indonesian Artists of All Time.

Luisteraars, dat was het prachtige liedje Glora Asmara van Bianca Dimas. Wat een sfeer, hè? Een liedje vol van passie, charme en zachte romantiek. Bianca Dimas, het muzikale duo, bestaande uit Bianca Nelwan en Dimas Wibisono, weet keer op keer precies hoe ze pure emoties kunnen laten klinken in hun liedjes. Glora Asmara neemt ons moeiteloos mee in die heerlijke opwinding van de liefde. Dat warme en tintelende gevoel dat diep van binnen opbloeit wanneer twee harten elkaar vinden. De melodie is zwoel, maar toch uiterst elegant, met een subtiel vleugje retropop en harmonieën die aanvoelen als een zachte, zomerse bries op een rustige avond. Het is muziek die niet alleen gehoord, maar vooral ook gevoeld wil worden, alsof de liefde zelf voor je zingt. En terwijl we nog even heerlijk nagenieten van die warme, romantische gloed, maken we ons direct klaar voor iets heel fris en vrolijks. Want zometeen hoor je Selamat Pagi van Ran. Al bij de eerste noten tovert dit liedje een brede glimlach op je gezicht. De aanstekelijke melodie, de lichte en speelse ritmes en de optimistische teksten maken dit liedje tot de ultieme soundtrack voor een nieuwe dag vol mogelijkheden. Dit liedje gaat helemaal over wakker worden met een goed gevoel, de eerste zonnestralen begroeten en vol positieve energie de uitdagingen van de dag tegemoet treden. Te simpelweg die muzikale kop koffie die je helpt om de wereld met open armen en een vrolijke blik tegemoet te treden. Dus blijf lekker luisteren, haal diep adem en laat je ochtend volledig oplichten met de frisse klanken van Ran. Hier op jouw favoriete zender. Dit is het liedje Selamat Pagi, gezongen door Ran. Veel luisterplezier!

transparan dan erfaring buat Voice of Indonesia. Bekijk live uitzendingen, luister naar uw favoriete afspeellijsten, ontdek inspirerende podcasts en bekijk video's met het laatste nieuws. Allemaal in een moderne, interactieve interface. Directe interactie is ook mogelijk via de functies like, comment, share en live chat. Dit alles is alleen beschikbaar op RRI Digital. Download nu op Google Play of App Store. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld.

van Radio Republiek Indonesië speelde een belangrijke rol in de nationalistische geest en de strijd van het land. Na de onafhankelijkheidsverklaring werd de radio een effectief middel om informatie te verspreiden en de bevolking moed inspreken tegen het kolonialisme. Tijdens de fysieke revolutie van 1945 tot 1949 zond RRI verslagen uit over veldslagen, diplomatie en toespraken van nationale figuren. De uitzendingen werden zelfs in het buitenland beluisterd en droegen bij aan de wereldwijde erkenning van de Indonesische soevereiniteit. Elk jaar wordt op 11 september de Nationale Radiodag gevierd, niet alleen ter herdenking van de oprichting van RRI, maar ook om de reis en de rol van de radio in het nationale leven, inclusief de geschiedenis van de Indonesische strijd, te waarderen. Tegenwoordig, te midden van technologische ontwikkelingen, veranderen de mediaconsumptiepatronen. Mensen wenden zich steeds meer tot de digitale wereld. Te midden van deze veranderingen blijven RRI en andere radiostations zich aanpassen aan digitale technologie. RRI is aanwezig via apps, websites, sociale media en podcasts. Ondanks veranderende entertainmentpatronen blijft radio een essentiële rol spelen. Het blijft een vriend voor automobilisten, lokale gemeenschappen en kan in noodsituaties worden vertrouwd. Luisteraars, wanneer was de laatste keer dat u echt naar de radio luisterde? Misschien tijdens het autorijden, op het werk of gewoon omdat u wat gezelschap wilde. Wat het antwoord ook is, fijne radiodag! Luisteraars, we richten ons nu op de Verenigde Staten. Hijau Coffee, een start-up van de Indonesische diaspora, heeft een vestiging geopend in San Jose, Californië. Hijau Coffee, opgericht door Maria en Ryan Prawijaya, biedt niet alleen koffie aan, maar introduceert ook Indonesische smaken. Menu-items zoals pandan latte, nastar latte en klepon latte worden gemengd met zorgvuldig geselecteerde koffiebonen uit Takengon, Aceh en Kintamani, Bali. Luisteraars, naast Hijau Coffee zijn er nog andere koffiegelegenheden van de Indonesische diaspora actief in de Bay Area, zoals Kopi Kita in San Francisco en Kopi Bar in Berkeley. Hun aanwezigheid zal naar verwachting de penetratie van Indonesische specialty koffie op de internationale markt versterken.

Voice of Indonesia, the international outstanding fan radio Republik Indonesia, presented outstandingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.voinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Vista, The Session, De Wonderen van Indonesia, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

Luisteraars, Yogyakarta heeft een verscheidenheid aan culinaire specialiteiten die je niet mag missen, waaronder besengek tempeh benguk. Besengek tempeh benguk is tempeh gemaakt van benguk, een boonsoort, namelijk korobonen als vervanger van sojabonen. Het verwerkingsproces duurt behoorlijk lang. Het kan tot 10 dagen duren.

Luisteraars, Besengek Tempe Benguk bestaat vermoedelijk al meer dan 4 generaties. Het uiterlijk van Besengek Tempe Benguk ziet er minder aantrekkelijk uit omdat het zwart is, met een licht grijze kleur van de kokosmelk. Voor de lokale bevolking heeft dit culinaire aspect echter zijn eigen filosofische betekenis in het leven. Zwart is een kleur die de indruk wekt van mysterie en angst, maar kracht heeft en grijs symboliseert intelligentie.

Luisteraars, toen het werd geproefd, was de smaak van bungoek tempeh erg zacht met een hartige smaak van kruiden. Als u besengek tempeh bungoek wilt proeven, moet u 's ochtends vrog naar de markten in Kuloprogo komen, bijvoorbeeld op de Nangrung Markt. Daar krijgt u besengek tempeh bungoek die warm is, omdat hij net gekookt is, gecombineerd met het geurige aroma van kokosbladeren als wikkel. De prijs is relatief betaalbaar, ongeveer 5000 rupiah per 10 tempeh.

Lieve luisteraars, dat was het programma Het Wonder van Indonesië voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!

0: Voice of Indonesia.
1: Beste luisteraars, we zullen vandaag luisteren naar een popliedje uit de regio Zuid-Papua met de titel Yapo Mama Chicha. De tekst van dit liedje is in de Asmat-taal en vertelt over het zorgeloze en vriendelijke leven van het Papua-volk. Het geluk komt impliciet tot uiting in de vrolijke toon. Oké, luisteraars, dit is Yapo Mama Chicha, gezongen door Vita Alvia. Veel luisterplezier!

Voice of Indonesia, the international outstanding fan radio Republik Indonesia, presented outstandingen in 9 talen: Engels, Frans, Duits, Nederlands, Spaans, Arabisch, Mandarijn, Japans en Indonesisch. Deze uitzending wordt uitgezonden via de shortwave 3325 kHz en de shortwave 4755 kHz en streaming op www.voinews.id en RRI Digitaal. We presenteren verschillende programma's, namelijk Diplomatic Forum, Jeugd Forum, VOI Pista, The Session, De Wonderen van Indonesië, Diversen, Spreek maar Bahasa, en ook de regionale en internationale popmuziek entertainment, evenals nieuws en informatie over Indonesië en het buitenland. Voice of Indonesia, van Indonesië voor de wereld.

zijn we aangekomen bij het slot van onze uitzending. Hartelijk dank dat u het afgelopen uur samen met ons hebt doorgebracht. Of u nu thuis ontspande, onderweg was of ergens anders ter wereld hebt geluisterd, wij waarderen uw betrokkenheid en luistertrouw enorm. Misschien heeft een van onze reportages u nieuwe inzichten gegeven of klinkt een bepaalde melodie nog zachtjes na. Uw reacties betekenen veel voor ons, dus aarzel niet om die met ons te delen. U kunt ons volgen en bereiken via TikTok en Instagram VOI_official, ons YouTube-kanaal VOI Official en via Facebook op The Voice of Indonesia. En voordat we definitief afscheid nemen, willen we Radio Republiek Indonesia van harte feliciteren met haar 81ste verjaardag. Dat de stem van de natie nog vele decennia mag blijven resoneren en harten over de hele wereld mag verbinden. Mijn naam is Mohammad Ilhamsyah. Dank u wel voor uw aandacht en het vertrouwen dat u in ons stelt. Zorg goed voor uzelf, blijf gezond en geniet van een aangenaam en rustgevend weekend. Tot volgende week!